And it was the openingsdeel, Charpentier's Magnificat. Jy luister na Musiekbonbons hier op RSG. Hier is Kirill Rodin en Nikolai Grigorov met deel uit J.S. Bach's sonate in D-major BWV 1028.

Leslie Howard het Granger se Gay But Wistful uitgevoer. Vervolgens twee dele uit Victor Herbert se pen, Kiss Me Again en The Irish Have a Great Day. Lauren Marzel, Lady Pittsburgh Symphony Orchestra.

En ons het geluister na twee kort werkies van Herbert, Kiss Me Again en The Irish Have a Great Day. Dit dan Laura Cortia, as die solis in die uitvoering van die thema uit In the Mood for Love van Shigeru Umebayashi.

And it was the Tema van Umeboyashi, Sir In the Mood for Love, en nou weer cello muziek. Dit is die slot deel uit Boccherini se cello concert nummer 2 in A major. Emil Klein is die solist en ook die dirigent van die Hamburgse soliste.

Dis stem van Kathleen Battle met eers Purcell's What Can We Poor Females Do? En toe het ek sommer bygevoeg Music for a While. Nou hierdie deel uit Mendelssohn's Oedipus, muziek wat hy gecomponeer het vir die opvoering van Sophocles' gelijknamige werk.

En ons het geluister na deel uit Von Schacht se klarinetconcert in B major. Joyce de Donato se nuwe aria uit Giovanni Orlandini se Bernice, koningin van Palestina.

0: Eindelijk de area uit Orlandini, Sir Bernice, koningin van Palestina.
1: Hallo, ek is Magdalene Minnaar, opera sangeres en artistieke directeur van Kaapstad Opera. Jy luister na Musiek Bonbons op RSG.
0: Hier is nou een koorwerk uit die Magnificat van Charpentier.

ik ken hem toen niet, ik ken hem toen niet, ik ken hem toen niet. Tresia, Tresia, Tresia, Tresia, Kokora, ik ken hem Kokora, Tresia, Temesing, Kundi, Temesing, ja, Kundi, Temesing, Kundi, Temesing, ja, Kundi.

Percy Faith en sy orkes met A Summer Place. En dit bring ons by jou versoek, Jean Hofman van Hartenbosch. Jy wil luister na die tweede deel uit Tchaikovsky's Symfonie nummer 5 in E mineur. Jy nooi vir Johan en Susan, Jaapie en Susan, Hendrina en Johan, Krishel en Gerard, dan ook Roda, om saam te luister.

0: En hoe verifieer een mens dan so iets? Dat hy nou nie die enige stewels al vir jou gegee het nie.
1: Die stewel, die een is, het sy handtekening op en die ander ene, hy was seker een van die eerste ouens wat geborg is. En dis Adidas stewels en op die stewels staan daar naspote. Gedruk op die drie lyne staan daar naspote.
2: Interessante beroepe, fascinerende stokperkies, inspirerende mense. Almal en nog wat. Sonderdag om 20 voor 5.